0: Maar ook wolkenvelden, blijft nog droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

dat is toch heerlijk. Een gulle lach, een mooi gebaar. Biertjes happen op het

0: heerlijk, dat is toch heerlijk. Een gulle lach, een mooi gebaar.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt. Hebben

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

is new shit. Me is Loesje. Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drum.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in het gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

schip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bingo non-stop.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: 55PLUS, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop.

0: so fast. I wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
4: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Kom langs bij de Kroonzonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Muziek bij de koffie met Kevin Scholten.

De moeder is even weer in het zonnetje worden gezet. En wij hier op Bingo FM zorgen voor de Nederlandstalige gezelligheid. Goedemorgen, van harte welkom en dit is Frans Bauer. Geef me maar een ons geluk hier op Bingo FM.

0: vak zit. We hebben het over Dries Roelvink en ik kom eraan. Ik ben trouwens benieuwd of ze binnenkort nog terug gaan keren op de Nederlandse televisie. Nou ja, we gaan eens maar even naar hem luisteren. Dries Roelvink.
1: Je foto naast mij op de stoel.

radio speelt gitaarmuziek. Dit gevoel is magnifiek. Zelfs de tijd die vliegt voorbij.

bij je. Nou, ik kan je alvast geruststellen. Ik ben zeker te weten niet de hele dag bij je. Gelukkig voor jullie alleen maar de komende 2 uur op Bingo FM. Met de zondageditie van Muziek bij de Koffie. We gaan even wederom een klassieker draaien. En dat doen wij met Doe Maar en Eén Naast Alleen. Zondagochtend lekker aan het ontbijt. Moederdag aan het vieren. Lekker ontbijtje bed gebracht. Of misschien een mooi prachtig cadeau. Geniet.

Wel leuk om te vertellen dat deze plaat oorspronkelijk van André Hazes senior is. En hij deze plaat, toen hij heel jong was, ook een keer heeft gecoverd. En onlangs deze plaat opnieuw heeft uitgebracht. We hebben het over De Nat Beleven. Dit was André Hazes hier op Bingo.

Tim Dausma en een zomeravond met jou. Vandaag op deze moederdag temperaturen zo rond de 18 graden. En vanaf morgen gaan de temperaturen zakken naar zo'n 13 graden. En vanaf dan kan het ook hier en daar gaan regenen in Midden-Nederland. Wij gaan terug in de tijd met Bonnie Sinclair samen met José. Zoals vrienden doen.

Deze plaat, ja, Volare, hoor je het ook wel uitspreken. In ieder geval was dit Django Wagner. Vanmiddag om 16:45 speelt FC Utrecht de wedstrijd tegen Ajax. Ja, ik heb afgelopen vrijdag tegen Paul Pessel gezegd dat ik verwacht dat het 2-2 gaat worden. En ja, ik denk dat het dat ook ongeveer wel gaat zijn. We missen wat spelers, maar aan de andere kant, we spelen ook een hele andere wedstrijd tegen Ajax normaal gesproken. Dus ik ben heel benieuwd, ja, hoe het eraan toe gaat straks in de Amsterdam Arena. Maar ja, ik heb ingezet op 2-2. Dus laten we hopen dat ik er helemaal naast zit en de punten meegaan naar Stadion de Galgenwaard. Goed zo, hier is de nieuwe plaat van Manuel. Leuk om even te draaien. Een oude plaat van Manu Zoosting. Ik spreid mijn vleugels uit. Ik groei.

0: verdriet.
1: Ja, hetgeen denk ik wat we allemaal wel eens een keer hebben ervaren. Het is volgens mij het vreselijkste wat je kan overkomen. Liefdesverdriet hier op Bingo FM, zondagochtend. Goedemorgen, als je net je bedje uit bent. We gaan zo nog even een mooie plaat draaien voor de moeders. Maar is tijd voor René de Haan, even terug in de tijd. Met toch wel een prachtig nummer, denk ik zo. Hier is ze met Alleen.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
8: Muziek bij de koffie met Kevin Scholten.

Straks om 12 uur tijd voor Henry Verwoerd. Hij is er met de Weekend Lunch. Daarna tussen 2 en 4 John Schaap en Schaaps Weekend. Tussen 4 en 6 aperitief met Gert-Jan Kleijer. En dan tussen 6 en 8 de one and only Fred Siebelink. Hij is er met zijn bingo in de avond. En vanavond tussen 8 en 11 de laatste noot. En ik denk met Geert de Groot. En anders gepresenteerd door Laurens Nicolaas. Wij gaan een nummer uit de top 40 draaien. Plaatje nummer 29.

0: tik tok tik tok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Goedemorgen. Heb je zin in muziek, koffie en Utrechtse gezelligheid? Dit is tot 12 uur Muziek bij de Koffie met Kevin.

eens even in het zonnetje gezet worden. We gaan muziek draaien van Roxy Dekker. En ook deze dame brengt zoveel platen uit. En 9 van de 10 platen die ze uitbrengt, die veranderen ingehaald. En wij draaien Louise van Roxy Dekker.

Dus even een zetje in de goede richting geven. Vanmiddag om 16:45 speelt FC Utrecht de wedstrijd tegen Ajax. En ik heb ingezet op 2-2. Laten we hopen dat de punten toch meegaan naar Stadion de Galgenwaard. En we er vanmiddag een fantastisch mooie wedstrijd van gaan maken. Wij gaan even een rustmomentje pakken in dit toch wel drukke programma. Inmiddels is het bijna 11:50. Inmiddels 17:11 om precies te zijn. Wij gaan muziek draaien van Wolter Kroes en niemand anders.

of doe je het lekker rustig aan? Ga je misschien straks nog even lekker op visite? Of ga je langer tot de bank liggen voor de televisie? Lekker de radio aan op Bingo FM? Of misschien vanavond lekker uit eten? Ja, mijn zondag ziet er wel ongeveer zo uit. Maar ja, ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen eigenlijk. Dus ja, we gaan er morgen even over verder praten. Ik kan niet zo heel veel details geven, dus vandaar. Goed zo, hier is Gonzalez even terug in de tijd. Als je gaat, mijn lieveling, dan kom je er hier nooit meer in.

Had je dan hele leuke plaat tevoorschijn te komen. Ik denk, ja, deze kan ik zeker te weten niet achterwege laten. We hebben het over Marianne Weber. En als je gaat, dan is het over, maar dan ook echt te laat.

Laatst voor vandaag. Dit was muziek van Oscar Harris en Try a Little Love. Het is de hele tijd om het stokje over te gaan dragen aan Henry Verwoerd. Hij is de zoon tussen 12 en 2. Dan presenteert hij de weekendlunch op de zender. En ik zelf ben er morgen weer tussen 4 en 6 met Op Weg naar Huis. En rijden we met je mee tot aan 6 uur morgenavond. Ik wens je een fijne zondag. Hier is Just

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

met dit nummer hier op Bingo FM. Het ziet er weer aan te komen. We gaan 2 uur lang lekker weekend lunchen. Met dank aan Kevin nog voor de afgelopen 2 uur. Ik heb er weer van genoten. En slingerend naar de studio gereden van de lekkere muziek die je hebt gedraaid. Maak er een mooie dag.

Mooie bing beschrijven deze week. Davy van der Sluis. Beter dan goed. Nou, wij draaien de muziek hier. Van recht uit het hart van de Domstad. Beter dan goed, moet ik eerlijk bekennen. We gaan even naar de dijk luisteren. Met Binnen Zonder Kloppen.

0: origineel een Italiaans lied. Ditmaal werd het gedaan in het Nederlands door Jeroen van der Boom. Je bent zo.
1: Dicht bij jou voel ik me beter. Dat besef ik steeds maar weer.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat is een heel speciaal broodje. Het is er een van Anita Meijer. We gaan even terug in de tijd met het nummer Blame It On Love.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: 55 plus. Woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Dansbouwer, een moeder ben je niet voor maar even. Nee, dat ben je je hele leven natuurlijk. Dat is een ding van zeker is. Welkom terug bij het tweede gedeelte van Weekend Lunch op zondag hier bij Bingo FM. We gaan even naar Friesland met Calvijn en de kast. En na je

0: zijn even naar Brabant geweest met René Schuurmans. Laat de zon in je hart. Van 2012 uitvoering. Dus ja, is wel een paar jaar geleden alweer natuurlijk. Dit is er eentje van Tino Martin trouwens. Hij zingt Jong en Dom. Het zou over mij kunnen gaan, maar dan is het iets ouder en niks bijgebracht verder.
1: Jong en

Danny de Munk, zo is het leven. Je moet er zelf de slingers op hangen natuurlijk en van alles wat van maken. Ja, zo gaat het nu eenmaal. Eentje van Frans Duits, in een jasje gestoken door Cindy. En dat wat het heet, lieveling.

0: Joey Nicolai, ik geniet en ik leef. En dat moet je ook doen. Met volle teugen moet je genieten van het leven natuurlijk. Peter Schaap, adem en adem. Oei, pff, heb je knoflook op misschien?
1: De tijd staat stil voor jou en mij.

0: anders geaard.
1: Nou, dat zou kunnen. Joost is anders geaard. Je hoort een Paterbos Groen hier op Bingo FM. En het is weer tijd voor mij een afscheid voor je te nemen. Straks veel plezier trouwens met John Schaap. En Schaapsweekend heb je mooie platen klaarstaan. Ik heb stiekem in zijn playlist zitten kijken. Maar hoei, joei, joei, dat is genieten. En speciaal voor de moeders zal hij ook nog wel een leuke plaat draaien, neem ik aan. Ik zie je graag morgenmiddag weer.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaapsweekend met John Schaap.

Die zouden zijn Ros Jozefzoon. Je raakt me zo. Nou, goedemiddag. Het is Moederdag 2026. Het is jouw weekend. Vandaag sta ik natuurlijk ook stil bij alle mensen die hun moeder moeten missen. Daar draai ik straks een mooi plaatje voor. Zoals altijd draai ik veel muziek tijdens Schaapsweekend.

Hij is bijna 70 jaar oud, maar nog zo energiek als een twintiger. Ach, dat heb je kunnen horen toen Danny Christian bij me in de studio was. Je hoorde ook Jeffrey S.M. Brees met Jij denkt alleen maar aan jezelf. Vooruitkijkend op de playlist komt er straks een lekker ding aan van Mike Petersen. We kiezen het duurste van de kaart met Tom Haven. En dit zijn...

0: tegen je heeft gezegd vandaag. Mike Pietersen is complimenteus. Kijk, die pak je op moederdag toch weer even mee vanmiddag.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

minuten hoor je bluffende Counting Crows, Holiday in Spain. En terwijl we de koffers in gaan pakken, kijken we vooruit en dan zien we dat Emma Heesters ook op onze playlist staat. En dit is hem, de nieuwe energiek

Sjanne Weber, als de rozen weer in bloei staan. Mijn vader noemde mijn moeder altijd Roos. En op moederdag kocht hij een mooie bos rode rozen voor haar. Vandaag wil ik dit liedje als moment van John draaien. Voor iedereen die zijn of haar moeder moet missen.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaapsweekend met John Schaap.

Vincent, het leven duurt maar even. Ja, de tijd vliegt. En wij hebben ook nog maar een uurtje te gaan met deze show. Waarin ik natuurlijk leuke liedjes aan je wil laten horen. En ook mooie liedjes. Gerard Joling.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan, dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

Roos Albert, Als de zon schijnt. Dat mooie liedje van Raccoon Oceaan draaide ik hiervoor. Onze muziekredactie was het unaniem eens tijdens de vergadering dat dit onze bingo schijf moest zijn. Davy van der Sluis heeft een liedje gemaakt dat beter dan goed is. Nou, het kan geen toeval zijn dat dit ook de titel is.

het liedje heeft een hoog engelbewaarde gehalte. Manuel! Breid mijn vleugels uit. En Leo Oldenburg hoorde je met Zomerdag.

dat is Marina. Ja, mijn naam is Schaap en ik ben nog een half uurtje bij je met leuke Nederlandse hits. Ik draaide Frank Rijken en Erna Temming voor je met Iceland's in the Stream. Artiest uit onze eigen regio en dit is er ook.

Presley is tegenwoordig de manager van William Jans. Hij maakt zelf geen plaatjes meer. Hij is druk met het management. Deze jongens zaten samen in de klas, schoten proppen en

Tijdens Franse les hebben zij heel goed opgelet. Ze speelden in de kantine tijdens de schoolfeestjes. En later mochten ze meedoen met het programma Stuivers in, waar ze de gouden stuiver wonnen. Come on, Sava is de grootste hit en dit was

Wijngaarts. Ik heb een truc als mijn woning. Gisteren is Henk verrast door de collega's van Radio NL. Op bijna alle platenhoezen staat Henk met zijn Scania. De vrachtwagen waarbij jarenlang in rond heeft gereden. En we zijn weten op te sporen. En gisteren was een bijzondere ontmoeting voor Henk Wijngaarts met zijn oude Scania, waar hij zelfs even in heeft mogen rijden en zijn fans heeft begroet.

ik wil niet dat je weggaat en me plotseling alleen laat. Dat kun jij al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
4: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Aperitief met Campbell de Bruin.

Want het leven duurt maar even. Vincent hoorde hier op Bingo FM. Een hele goede middag. 4:05. En dat betekent dat het tijd is voor aperitief op jouw mooie zondag. 10 mei 2026. Ik wil John Schaap natuurlijk bedanken voor de voorgaande 2 uren. Het was weer erg gezellig. En nu moet je het tot aan 6 uur doen met mij, Gert-Jan Kleijer. En alleen maar lekkere muziek. We gaan er weer een feestje van maken.

partner. Waarom ben jij gegaan? Hoor hier op Bingo FM. Voordat we richting de verjaardagskalender gaan, gaan we naar deze klanken luisteren van Marianne Weber. Als je gaat. Ja, als je gaat.

0: de verjaardagen.
1: Ja, het is tijd voor de verjaardagen van deze zondagmiddag. Of nou ja, hele zondag, 10 mei 2026. Ja, we beginnen met deze zangeres, singer-songwriter Mo Hewitt. Mo, ja, Mo kennen we allemaal. Zij is vandaag 26 jaar geworden. Nicolaas Vrutus, Argentijns voetbalcoach en oud-voetballer, is vandaag 45 jaar geworden. Amerikaans acteur en komiek Kenan Thompson is vandaag 48 jaar geworden. Duits voormalig Formule 1-coureur Nick Heidfeld is vandaag 49 jaar geworden. Vlaams zanger en songwriter Udo Mechels is vandaag 50 jaar geworden. Frans voormalig voetballer van Guadeloupe's afkomst is vandaag... Sylvain Wiltord is vandaag 52 jaar geworden. Dennis Bergkamp, Nederlands voormalig profvoetballer, is vandaag 57 jaar geworden. Deze Nederlandse actrice Johanna Ter Stegen is vandaag 65 jaar geworden. Leo Maas, een Nederlands voormalige presentator en tv-producent, is vandaag 67 jaar geworden. En wie hebben we dan nog meer die we... Nou, deze Duitse slagerzanger Roland Kascher is vandaag 74 jaar geworden. Zo, wat is het moeilijk om een paar getallen op te noemen. Ja, en dan zit ik even te kijken. Nou, de rest zit er niet heel veel bijzonders bij. Maar deze zanger wel. Deze Nederlandse zanger is vandaag 47 jaar geworden. Ik heb het over onze eigen Frans Zuids. En daarom draaien we een liedje van hem. Morgen is pas morgen. Frans Zuids. En de rest van harte gefeliciteerd namens het hele Bingo FM.

Maan en Typhoon hoorde hier op Bingo FM. Als ik je weer zie. We gaan naar Henk Wijngaard. Rosie. Je luistert naar Aperitief. Op deze zondagmiddag 10 mei 2026.

wat leven. Mancus, Marcus. En het is tijd voor een biertje, zegt hij. Ja, nou, dat kan best op deze zondagmiddag. Het is 16:30 geweest. En we gaan naar de zanger die helaas niet meer onder ons is. Rob de Nijs. Met zijn fantastische nummer. Hou me vast.

0: voor twee. Diego Holske hoorde hier op Bingo FM. Je luistert naar Aperitief, natuurlijk hier op Bingo FM. Aperitief. Niet met Campbell, maar
1: Campbell de Bruin.
0: Gert-Jan Kleijer, tot aan 6 uur. Alleen maar Nederlandse hits. De Piratenclassic en heel veel meer. En nu Mike Petersen. Telkens als je naar me kijkt, dan krijg ik een heel apart gevoel.

0: genieten zonder spijt. Je luistert naar Aperitief hier op Bingo FM. Het is bijna 16:45. Robert Pater, we gaan richting het oosten. Ja, toch wel het oosten. Een beetje noordoost, ja. Dat Robert Pater, El Bandido.
1: Zo.

Ja. Oh, ik zie een Polonaise voor me. Ja, ik had gisteravond een feestje. En daar hebben we ook nog een keertje de Polonaise gedaan. Pater Moeskroen, laat maar een vaaien, hoor, hier op Bingo FM. We gaan naar een rustige nummer. We gaan naar S10. Het geweldige nummer. De diepte. Natuurlijk hier op Bingo FM.

laatste. Nog een anderhalve minuut voordat we richting het nieuws gaan van 5 uur. Maar eerst William Burg. Eenzaamheid maakt alle mensen gelukkig.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

Frans-Duits. Morgen is pas morgen. En dat was twee keer Frans-Duits. En ja, hij is jarig. Nogmaals gefeliciteerd, Frans. Nogmaals een hele goede middag. 5:06. En je luistert nog steeds naar Aperitief. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot aan 6:00 ben ik gezellig bij je. Met lekkere Nederlandstalige muziek. Straks rond 5:30 de Piraten Classic. Maar nu eerst Gerrit Snijder en Check.

De Amsterdamse zomer hoort hier op Bingo FM. 5:12. We gaan naar deze zangeres. Nou, die kennen we wel toch. Ja, sta even op van die bank op deze zondagmiddag. En dans een klein dansje met me mee. Rutja Kot, de hartslag.

Mickey van Wijk hoort hier op Bingo FM. 5 minuten voor 4:30. Begin je het al te herkennen? Het goede doel. De intro van het goede doel. Van een nummer van het goede doel. Ja, dat is deze. Hou

0: en vloed. Hoor hier op Bingo FM. Het is half zes. Ja, het is over half zes. Het is 3 minuten. Over half zes. En dat betekent dat het tijd is voor de Piratenclassic. En dat is deze middag een dreintje geworden. Niet van Campbell de Bruin, van mij. En ik heb deze uitgekozen van Henk van Wijngaard. Beun. Beun de Beunhaas.
1: Dit is een Campbell de Bruin Piratenclassic.

Ben jij een engel die lacht? Henk Beenhart hoort hier op Bingo FM. Het is bijna 6:15. En dat betekent dat Fred zo staat te trappelen om weer een spiksplinter nieuwe plaat. Of een spiksplinter nieuw programma te presenteren. Fred in de avond, Fred op de zondagavond. Die hoor je zo om 6:00. Ik ben er nog een

Justin De Wild, zijn allernieuwste nummer en zijn ex-bingo-schijf. En ja, hij doet het best wel goed in het land. Je hoort hem op veel feestjes voorbij komen. Ik hoorde hem gisteravond op het feest ook weer voorbij komen. Je hoorde Cheerio hier op Bingo FM. Het is tijd om afscheid te nemen en een stokje over te geven aan Fred Siebeling. Hij is er vanaf 6 uur. Hij is er tot aan 8 uur. En vanaf 8 uur de laatste noot tot aan 11 uur, 10 uur, 10 uur, 10, 10 of 11 uur. En dan weet ik niet of Geert de Groter is of Lawrence Nicolaas. Nou, je gaat het straks wel horen om 8 uur. Ik wens jou een hele fijne zondagavond, een fijne werkweek. En tot de volgende keer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Op morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

dus netjes praten. Wesley Bronkhorst, kom jij eens hier, lekker ding. Wat gaan we nou hebben? Hallo, lekkere dingen van me. Het is zondagavond, het is 10 mei 2026 alweer. En je bent meer dan welkom bij Bingo FM. De avondprogrammering is er weer. Hè. Geert straks met de laatste noot. En ik ben er met Bingo in de avond. En het is moederdag. Als je nog niet geweest bent, dan moet ik een liedje voor je draaien. Moeder, ben jij jongen, ben jij je moeder vergeten? Bijvoorbeeld van zangeres zonder naam. Nou ja, ik heb 4 liedjes over moeders. Hele bijzondere liedjes. Over moederdag ook. André van Duin heeft een liedje over moederdag gemaakt. En Jules de Korte ook. Die ga ik draaien. En over moeders sowieso. Want daar ben ik al weken mee bezig. Hè? Met papa's, vaders, moeders, ooms, tantes. De hele mikmak die komt allemaal voorbij. En omdat het moederdag is, dacht ik bij mezelf, weet je wat, we gaan weer een aantal liedjes over moeders draaien. Wat dacht je daarvan? Eerst Chris Cross, Amsterdam, je hoort bij mij, zij hoort bij mij, moeder. Jan Smit en Frans Bauer, die zingen met ze mee. Miss Montreal, die heb ik zo mooi, maar ik begin met de bank zitten, zo Roxy Dekker. Huisfeestje, welkom bij Bingo in de avond.

het is moederdag vandaag en dat heb je geweten. Hè. Je bent waarschijnlijk al bij je moeder geweest. Misschien beter nu, dat zou zomaar kunnen, met gebak en een bakje koffie. Het is allemaal mogelijk. Of misschien ga je eten bij je moeder, dat is ook nog mogelijk. Moeders, lang leven alle moeders, zeg ik altijd maar. En wat zou je zijn zonder je moedertje? Er zijn veel liedjes over moeders gemaakt. De afgelopen weken heb ik heel wat gedraaid. Vorige week natuurlijk even over de bevrijdingsdag. Maar nu weer over moeders. En er zijn liedjes over Moederdag gemaakt. André van Duin, die bezingt Moederdag op deze manier. Hier bij Bingo FM. Eerste liedje over moeders in het kader van Moederdag 2026. André van Duin.

Ik herken het wel over die nachten door denderen. En dan word je zo tegen 1 uur 's middags wakker. Dan denk je bij jezelf, oh man, ik blijf even waterpas. Henkie Dissel, waterpas. Ja, prijzen maar daarvoor, gaat toch niet zo snel. En daarvoor, moederdag. André van Duin, want het is zijn moederdag, hè. Lekker. Malane die heeft een liedje, Lekker in mijn vel. Hier bij Bingo FM gaan we dat draaien. En sis Bingo schuift ermee geweest. En ik heb een ouwtje eerst. Arne Jansen, schaam je voor je tranen niet. En dan gaan we al naar het tweede liedje toewerken over moeders, mensen, hier bij Bingo FM. Op Bingo in de avond. Bingo speciale moederdag editie avond. Laat ik het zo maar omschrijven.

Ja, het is nog geen vaderdag, maar ik dacht wel, ik draai even voor de balans. Pa van doe maar, dat vond ik eigenlijk wel een leuk idee. Het was een heel bijzonder plaatje toen het uitkwam, hè, met zo'n bellen ding. Zo'n beetje het gamelan geluid, maar dat waren gewoon bellen op een stokje. Ja, zo. Waarom ik dat in mijn hoofd heb zitten, maar dat zat ook in het clipje volgens mij. Doe maar en pa hoor je. Zo weer een liedje over moeder, Willy en Willeke Alberti. Moeder! Ja, dat hoor je zo, want het is Moederdag 2026. Ik heb zo nog een prachtig liedje van Jules de Korte ook. Moederdag, een nummer wat je dit waarschijnlijk nog nooit in je leven gehoord hebt. En het stond wel bij ons in de computer, maar de muziek was eruit gesloopt. Dus ik heb het even van YouTube moeten afhalen. Daardoor kan ik het je laten horen. Eerst heb ik voor je Billy Dans, Brace, Jeffrey Hayes, een Afro-Bros meisje. Als een meisje moeder wordt, had ik ook kunnen instarten natuurlijk. Maar ach, dat doe ik maar niet. Dat vind ik wel weer zo flauw. René Vroeger en Waylon hebben een nieuwe single, Hoe de Liefde Gaat. Erg leuk liedje. Beetje country-achtig, maar begin met Busy, want het is weekend, hè.

0: muisje.
1: Oh, ben ik nou hazes weer in mijn hoofd. Als een muisje moeder wordt. Nou ja, dat zou van die liedjes. Moederdag, mensen. Lang leven alle moeders. Willy Alberti was een geweldige zanger. Nou, zo hoog kon die man zingen. Dat kon hazes ook. Hazes is trouwens ooit, want ik had het net over hazes, naar Willy Alberti gegaan met het liedje Eenzame Kerst. En Willy Alberti heeft dat afgeluisterd en zei, jongen, neem dat nou toch zelf op. En de rest is geschiedenis. Dat is toen ook echt gebeurd, eind jaren 70. En in de jaren 80 brak hazes definitief door. Willy Alberti was eigenlijk al naar Amerika verhuisd. Hè. Die werd gevraagd om zo'n crooner te worden. Alle Frank Sinatra en allerlei andere grote zangers. Maar hij had totale heimwee naar Amsterdam. Hij wilde weer terug. Hij kon het gewoon niet aan. En had alles. Hij zag er goed uit. Had de stem. Maar ja, uiteindelijk heeft hij er toch voor gekozen om in Nederland weer zijn liedje te zingen. Dames en heren, omdat het Boedendag is, Willy Alberti met een liedje wat je zelden meer op de Nederlandse radio hoort. Vanwege de pathetiek. Moeder Willy Alberti.

Gerrit Joling en niet voor één keer. En er stond van de week in de Telegraaf dat hij een liedje voor zijn moeder heeft opgenomen. Ach god, hij mist er nog elke dag. Over moeders gesproken. Ja, mijn moeder ligt hier in de achtertuin, om het zomaar eens te zeggen. Iedereen heeft een eigen ervaring met moeders als ze overleden zijn. Nou, hopelijk leeft jouw moeder nog en heb je vandaag een moederdag 2026. Nu Bibia's hier met Ik Bleef Geloven, mensen.

0: leuke meid. Hè? Ik zag jaren geleden bij de Fun X Awards. En Fun X, dat is een station met veel hip-hop en R&B. En zij zat een beetje in de hip-hopwereld. Ik dacht wel, ze won alle prijzen. Ik dacht, zo, wat een talent is die meid. En die heeft zich langzamerhand helemaal ontwikkeld richting een zangeres. Zoals je die nu net hoorde, ik bleef geloven. Over zangeressen die zich ontwikkelen gesproken. Roxanne Hazes, die was van de week in een bootje met Bevrijdingsdag. En dan mocht ze dit liedje wat ik nu ga draaien richting Nieuwsland is ook schitterend zingen. Heel lang geleden kwamen Dre en Roxanne bij mij in de studio. Roxanne die zei, ja, ik weet niet of ik eigenlijk zangeres wel ben. Misschien moet ik maar DJ worden of zo in een club. En toen zei ik, nee joh, je moet gewoon door lekker zingen. En André Hazes had zijn stem ook nog niet gevonden hoor. Met z'n tweeën hadden ze toen liedjes van hun vader op het repertoire. Nou, Roxanne is haar hele eigen gang gegaan. En André ook zijn eigen gang. En zij zong dit liedje in een bootje voor de koning en de koningin. En nou, de zanger van Is Ook Schitterend zei dat zo'n liedje nog zoveel emotie kan opwekken. Tot zo naar het nieuws.
1: Er is altijd wel iemand die meer aan je denkt.
0: Is Ook Schitterend met Joost Marsman. Want die zei dat over Roxanne, dat ze dat zo mooi gezongen had.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Geleden wordt en later, als ik groter ben, een liedje van Bluff wat Tine op een gegeven moment uitbracht. En daar heel enthousiast mee werd ontvangen bij Radio 2. Die had zoiets van, wie is die man? Ja, die verkoopt in één keer stadions uit. En Fred, wie is hij? Nou, dat is toch echt een periode geweest dat ik zoiets had van, ben je nou helemaal niet goed of ben je net wakker geworden? Dat kan allemaal. Het is Moederdag. Straks weer een liedje over Moederdag. Geschreven door Jules de Korte. Ken je hem nog? Die pianist van Ik zou wel eens willen weten. Hij heeft veel meer liedjes gemaakt. En ik laat je zo Moederdag horen. Nog twee liedjes over moeders. Lang leven alle moeders op Moederdag 2026. Eerst gaan we naar Justin de Wild. Die hysterisch is, want hij heeft een superhit. Cheerio. Ricky Velking. Die komt ook uit Utrecht. Druk je lijf tegen dat van mij. Maar begin met Roxy Dekker en de Satisfier. Een Satisfier voor alle moeders die dat willen, mensen. Ik wil nog...

0: Reese, Justin de Wild en Cheerio. Hij is zo blij, hij is zo blij. Mijn grote vriend Django Wagner, die was van de week bij John Schaap te gast. En die vertelde dat hij eigenlijk dit liedje aangeboden had gekregen. Maar ja, dat zul je wel vaker horen. Wel succes heeft vele vaders. En nu Django het zei, toen dacht ik, ja, het is ook wel een beetje een Django liedje. En Django had zoiets van, nou ja, ik ben al heel lang met Justin bezig. En hij noemt mij ook een beetje zijn papa qua artiestenvak. En dat is toch wel leuk. En Justin de Wild heeft uiteindelijk deze hit ermee gescoord. Nadat hij naar een andere club was gegaan. Want daar zat hij eerst bij andere mensen te werken. Ja, hartstikke leuk. Het verhaal ligt ergens in het midden. Voor Justin is het hartstikke fijn. Het is moederdag. Het is de schoonste dag. Want ja, dat liedje heb ik al heel lang in mijn hoofd. Vroeger, toen mijn moeder nog leefde, zong ik dat voor haar op moederdag. En er zat echt zoiets van, als je nou niet op zou demieten met dat harde liedje. Alleen, ik weet niet van wie het is. En toen ben ik een beetje aan het zoeken geslagen. En ik dacht bij mezelf, zou dit het dan zijn? Maar dat is hem ook niet. Jules de Korte heeft wel een mooi liedje geschreven over moederdag. Wat geven nou aan moeken? Nou, twee handdoeken bijvoorbeeld. Dat zingt hij. Jules de Korte is heel bekend geworden, hè, met onder andere Ik zou wel eens willen weten. En andere liedjes. Hij is een beetje vergeten genie. Maar we draaien hem graag hier bij Bingo FM. Zeker zo op de zondagavond. En zeker op moederdag. Met dit liedje, moederdag. En ja, waarom ook eigenlijk niet, hè? Kom maar, chill.
1: Als het moederdag is, moest je eigenlijk denken aan alles wat moeder betekent. Ze heeft je bediend op je baby's wenken en allemaal zo vanzelfsprekend. Ze weet nog precies hoe laat jij werd geboren en wat je als kleutertje wel of niet wou. En gaf ze je wel eens een klap om je oren.

0: zoutloos knock-out.
1: Hè?
0: Dan maar een mokkataart zonder zout. Als het moederdag is, moest je eigenlijk zeggen: dag moeder, jou gaan we eens vieren.

0: staan.
1: Ja, een beetje kritisch, hè? Oh, oh, oh, oh. Schande. Commercieel feest, moederdag. Jules de Korte hoorde je op zang en piano. En het is van een LP die heet Prettige Feestdagen. En ja, Jules de Korte was heel praktisch. Hij had gewoon liedjes voor de feestdagen. Waaronder de 5e mei, die we net gehad. Moederdag, het feest dat nooit gevierd werd. Prachtig liedje. Koninginnedag, liedje van Pasen, lente, 5 januari, nieuwjaar. Ik maak geen grapje, hij had dat allemaal qua liedjes gewoon bedacht. Pinksteren, verjaardag, de grote verzoendag. Vreugde der wet, Sinterklaas. Vreugde der wet, wat grappig. Wat zou dat, ga ik zo eens opzoeken wat dat voor feestdag was. En het jaar is stilletjes oud geworden en het liedje van de dagen. En op de tweede kerstavond, ja, daar moet ik toch wel om lachen. En dit liedje heette dus Moederdag. En dat hij schudde dat gewoon letterlijk uit zijn blinde mouw, om het zo maar eens te zeggen. Mensen, je hoorde gewoon het derde liedje over Moeders hier bij Bingo FM. We gaan nu richting Ammar en Matthijs Koning. Gisteren was het feest. Nee, vandaag is het feest. Moederdag!
2: Geniet van je avond.
3: Bingo in de avond met Fred.

Ja, het zou altijd feest moeten zijn. Gisteren was het feest bij Thijs Koning. Amar hoorde je sportschool en daarvoor Jules de Korte. Over moeders, moederdag. Mensen, het is tijd voor VOF de Kunst en Suzanne. En daarna Bilal, Dahib en Roulette. En Bilal, wat las ik? Volgens mij ging hij ook trouwen of kreeg hij een kind of zo. Ik vind het een zeer getalenteerde muzikant. Maar hij heeft nog zijn doorbraak echt nodig. Hè. Eerst VOF de Kunst. Na Bilal hoor je trouwens Het werd zomer van Rob ten IJs. Ja, het was pas eind mei, maar het is nog begin mei. Nou, het gaat een beetje over dit liedje ook.

0: Nou ja.
1: En het werd zomer.
0: Dit is wel zo'n overgangsperiode, alhoewel het is pas begin mei. Toch was het pas eind mei, zo'n Rotterdam ten ijs in dit liedje. Ja, dan moeten we toch een weekje of drie wachten. Het werd zomer. Nou, het is nog volkomen voorjaar wat dat betreft. En Rob ten ijs heeft dit ooit gezongen. Een liedje wat door heel weinig mensen eigenlijk gecoverd is, vreemd genoeg. Maar raar is dat eigenlijk, hè? Mensen durfden het bijna niet aan. Jan Smit heeft het volgens mij gedaan. Nog een paar mensen, maar niet heel gek veel popartiesten of zo. Terwijl het echt wel een popliedje is. Ik heb zo een mooi liedje over moeder. Het laatste liedje van Tante Leen. Ik dacht bij mezelf, weet je wat, ik ga er gewoon bij trekken. Ze zingt dan weliswaar over haar zoon. Maar ja, ze zingt vanuit haar moederhart. Zo moet je het eigenlijk maar zien. Geweldige zangeres Tante Leen. Monique Smit heb ik eerst. Ik wil je helemaal over moeders gesproken. Ze is moeder van inmiddels geloof ik 3 of 4 kinderen. Dries Roelvink, Tante Jetje, over een moeder gesproken. Ja, dat is een tent in Amsterdam, die gaat dicht, hè, Tante Jetje. Begin met Mike Pietersen. Vandaag is van ons hier bij Moederdag 2026.

Zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Zijn ze ook moeder, hè, Monique Smit. En ik wil je helemaal, het is moederdag. En toen dacht ik bij mezelf, zal ik nog een liedje over moeders maken en laten zingen? Of zal ik tante Leen uitnodigen? Die zingt, lieve jongen, luister eens even naar je moeder. Kleine kinderen worden groot. Je moet uiteindelijk de deur uit om zelf een gezin te stichten. En daar komt het liedje een beetje op neer. Heel erg mooi gezongen door tante Leen. Fantastische zangeres. Ben ik op veel te late leeftijd achtergekomen. Ze heeft er natuurlijk mooie liedjes opgenomen. En ze heeft er prachtig gezongen. En dit nummer ook, Tante Leen, Kleine Kinderen Worden Groot. Laatste liedje van Moederdag 2026, wat mij betreft. Voor alle moeders, Tante Leen, Kleine Kinderen Worden Groot. Lieve jongen.
1: Lieve jongen, kom eens even bij me zitten.
0: Bij je moeder ook.
1: Luister goed naar wat je moeder zegt.
0: Mamo.
1: Jij zou altijd bij je moeder willen blijven. Maar lieve kind, daar komt iets van terecht.
0: Dat kan niet.
1: Want tenslotte...

0: meesters en levenslang. Hoorde je, je zit levenslang vast aan je moeder en zo is dat ook zo. Zit de wereld in elkaar terecht. En misschien leeft ze nog, misschien is ze nog steeds aanwezig in je leven. Misschien niet en misschien is ze overleden. Je moeder heb je altijd. Nou, dit was de Moederdag-uitzending. Ik ga volgende week een ander thema weer kiezen. Want ik heb nou de familieleden wel gehad over familie gesproken. Geert, je mag zo! Die is nog druk bezig met andere dingen. Ik heb Wesley Blonkos nog. Ze moeten boven even wachten. Ik wens je een hele fijne zondagavond. Morgenochtend ben ik er weer. En nu gaan we het grote spektakel beginnen met Geert. Met zijn laatste noten. Geert de Groot.
1: Iemand heeft nog geld te goed.
0: Fijne dag.
1: En dat breng ik hem, dat moet. Daar alleen al om wil ik nog verder leven.
0: Avond moet ik zeggen.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. En daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Ik sla even over Yves. Ja, ik weet dat je zin in hem hebt, maar ik niet in jou natuurlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Nou ja, wel waar, dus helemaal niet waar. Yves Berense en Sinio, wel een leuk liedje toch? En we hadden Michael Nobbe met Mama. Het is vandaag zondag, het is 10 mei 2026. Het is vandaag moederdag. En ik zat net te bedenken, even te rekenen hoe lang het is geleden dat mijn moeder is overleden. Dus ik was nog vrij jong, ik was 29. En het is 31 jaar geleden dat mijn moeder is overleden. Ja, ze is niet ouder geworden dan 59. Ongelooflijk. Ja. Tijd vliegt voorbij. Nou, misschien ben je vandaag nog even lekker bij je moedertje geweest. Lekker gebakje gegeten, een bakje koffie. Of je hebt haar meegenomen uit eten, ik weet het niet, maar misschien heb je nog iets leuks te vertellen tegen je moeder. Je kan het zelf allemaal aankondigen in dit programma, dus we zitten live tot 11 uur. Fredje, dankjewel trouwens, afgelopen 2 uur. En volgende week, morgenochtend is hij er weer. En ik wil ook nog even Lawrence Nicolaas bedanken voor de afgelopen zondag voor het programma overnemen. Ik zat even alleen maar schnitzels te vreten in Duitsland, dus ik ben nog een beetje misselijk. Dus, nou, we gaan er vanavond weer tegenaan, zondag 10 mei, dus heb je wat leuks te vertellen tegen je moeder, of wil je iets kwijt, of wil je een complimentje geven? Dat kan, hè? Je kan het zelf inspreken. 909-321-2211. Dat is een gratis telefoonnummer. Dan doe je optie 2. En dan kom je in een minuutje terecht. En dan kun je zelf je lieve woordjes vertellen aan je moeder. En dan sluit je af met het hekje. En als je dan nog een platenbui wil horen, dan is het de avond helemaal compleet. Want dat is ook nog mogelijk. Echt waar? Ja. Nou, zullen we maar snel beginnen?
1: Ja!
2: De laatste noot.

Maria, niet Arima. Niet alleen. 1988, de Sunstreams en Maria, Maria. En ik krijg net ook nog een mailtje binnen of ik aan de grens van een Duitse heuvel wil doen. Nou, misschien dat we die volgende uur of het laatste uur even voorbij laten komen. Want twee keer een Sunstream in een uurtje, dat gaat een beetje heel ver natuurlijk. Nou, die grapje doen. Maar misschien doen we het zo meteen nog wel eventjes. Hallo, Pierre. Ja. Pierre, er staat naam Pierre van Dam, maar ik bedoel Pierre, ja, Pierre de Hoog natuurlijk. Hè, maar er staat, ik verscheur die foto, de 2026-uitvoering. En goedenavond. Op 1 mei, jongsleden, is de nieuwe hitsingle van Pierre van Dam uitgekomen. Heb je hem al gehoord? Ja, ik heb hem al gehoord. Zet het geluid maar op maximaal in de studio. Nou, dat gaan we zeker doen. Hè. We gaan even de ramen eruit klappen hier. Doe hem even voor Betsy en voor Miranda. En alvast bedankt. Groetjes van Pierre. Nou, we gaan hem zo meteen doen bij Pierre. Dus ik zeg, zet de stereo-installatie ook maar even wat harder. Hè. Dus dat gaat zo meteen voorbij komen. Petra heeft toch een mailtje gestuurd. Hoi Geert, ik zit nog lekker bij mijn moeder de hele dag. We zitten samen alleen lekker naar jou te luisteren. En alleen samen, dat kan helemaal niet. Maar goed, we zitten samen te luisteren naar jou. En mijn moeder vindt, ik heb een hele leuke moeder. En mijn moeder vindt het plaatje van Dean Saunders zo leuk met Gianna. Dat vind ik zelf ook heel leuk. Dus die gaan we zo meteen even doen. Voor de lieve moedertje van Petra. Hey Matty, een lange tijd graag willen wij weer eens wat horen en aanvragen. Geert Joling met Mama, waar ben je nou? Waylon en René met Wat liefde is, zoiets, staat hem. Is dat de titel? Hoe liefde gaat, ja, dat klopt. Hè. Speciaal voor mijn lieve vrouwtje Jeanette en The Wonder of You van Elvis Presley. Ik weet niet of je die gaat draaien. Nou, die ga ik wel even draaien, hoor. Ik kan mij het schelen. Groetje van Jeanette en ook voor alle luisteraars. En voor Tepel Tony ook nog even. Ja. Elvis Presley, gaan we zo bij nu even doen, hoor. Ja, de sloopkogel mag door de playlist, hè. Dus dan moet het wel een heel klein beetje binnen de beperking houden. Maar we gaan zeker Elvis Presley ook even doen. Even kijken, Patricia die zit ook weer lekker te luisteren. Die zegt tegen mij, hey, maakt mij niet uit wat je draait. Ik vind het allemaal leuk. Ik wil alleen even laten weten dat ik naar je luister. Oké, Patricia. Dat is mooi. Nou, daar gaat hij weer. En dit is ook een goede plaats. Een goed duo. En René Vroger die zei tegen Waylon, zullen wij samen de studio induiken? Nou ja, duiken, zei het tegen Waylon. Nou, we willen wel even een plaatje opnemen. Nou, dat gaan we dan doen. En dit is het geworden, Vroger en Waylon. En hoe de liefde gaat.

Team Sounders en Jana, wat een lekkere plaat. En ja, ik krijg net een appie van mijn oudste dochter. En die vindt het ook een hele leuke plaat. En dat is Pamela. En ja, ik heb het nog niet verteld.

0: de radio, maar ik mag het nu wel zeggen, want ja, ik word opa. Echt waar? Echt waar?
1: Ja!
0: Ja! Ja, mijn oudste dochter die is zwanger en ik zal even zeggen waar ze woont. Ze woont op, nee, ga ik niet zeggen natuurlijk, maar als je denkt van ik wil een leuk kaartje sturen naar mij en dan geef ik het wel weer door, dan sturen we even op naar de Hengeveldstraat, gewoon RTV Utrecht, Hengeveldstraat. Dan komt hij zelf in de studio terecht en dan geef ik het kaartje wel weer door aan mijn dochter Pamela, want die is zwanger, ja! Ik had het nog niet verteld, maar ja, ik ben er wel trots op eigenlijk. Dus nou, vorige week hebben we nog een lekker weekendje in Winterberg gehad. En dat is leuk. En het buikje begint al een beetje te groeien. Dus mijn schoonzoon heeft heel goed zijn best gedaan. Ja. Zometeen gaan we mevrouwtje Buster even bellen. Maar eerst gaan we even voor Jeanette doen van de mannetje Rijk. Elvis Presley en The Wonder of You. When

0: eens even wat een kabaal, zeg. Just in the Wild en Cheerio. Hallo, Bets. Bent u daar goeie, over? Hè? Wat zeg jij?
1: Dat is een goeie, hè?
0: Vind jij een goeie plaat, hè?
1: Ja.
0: Ja, wat stoort die telefoon voor jou?
1: Nee, ik ben hem even zachter aan het doen.
0: Wie ben je zachter aan het doen? Mij?
1: De radio.
0: Ja, je wil mij niet meer horen.
1: Jawel.
0: Oh!
1: En gefeliciteerd met Pamela.
0: Ja, goed, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, ik word opa.
1: Goed gewerkt.
0: Ja, het is vreselijk allemaal, hè? Echt oude lul aan het worden.
1: Dan voel jij je helemaal oud.
0: Ja.
1: Echt, nee, zeg.
0: Ja, nou, ik word over een paar weken ook 61.
1: Zo.
0: Ja, dus nou, het hoort er wel een beetje bij, toch? Nou, ik ben er wel heel blij mee. Ik vind het wel heel leuk, hoor.
1: Nou, ik was er toen niet blij mee, hoor.
0: Toen je oma werd?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Ik dacht, dan voel ik me zo oud.
0: Oh ja, ja, nou ja, dat, ja, weet je, nou, ja, je wordt ouder, maar ik ben in mijn hoofd nog wel jong, hoor. Jij toch ook?
1: Ja, ik weet alles toch wel, hoor.
0: Ja, ja, jij bent 76.
1: Nee, ja, oh. 76. Oh, en vanmiddag was Patrick bij mij.
0: Ja. Ja, het is moederdag, hè?
1: Ja, en wat heb ik gehaald van hem?
0: Nou, weet ik niet.
1: Zes planten van buiten.
0: Seks planten?
1: Zes.
0: Oh, ik denk seks planten. Wat is dat nou weer?
1: Nee, joh. zes planten. Of zeven water. Oh, nee. En ik heb een huifkar.
0: Een huifkar?
1: Ja, zo'n kar met een paard ervoor, eigenlijk.
0: Ga jij erin zitten?
1: Nee, dat ken je niet, mijn kleintje.
0: Oh, ik denk, je hebt zo'n huifkar met zo'n ezel ervoor waar je in gaat zitten.
1: Nee, zo'n kleintje voor het raam.
0: Oh, wat leuk. En wat voor plan, wat zet je erin?
1: Dat ken niks, want er zit een dak op.
0: Oh, ja, maar het is geen open dak.
1: Nee, en er zit ook nog vloerbedekking in.
0: Vloerbedekking in? Dan moet je nog stofzuigen ook. Dat is helemaal, zeg hé. Hey, en dat paard, moet je dat paard ook eten geven?
1: Nee, dat is een zo'n kinderpaard. Okay. Ik wil zo'n bruine paard, weet je wel?
0: Een bruin paard? Ja, dat weet ik wel, ja.
1: En een zwarte staart zit er dan.
0: Een bruin paard met een zwarte, dat heb ik nog nooit gezien.
1: Nou, een bruine paard en een bruine staart dan.
0: Ja. Dus er staat geen paard in de gang bij jou?
1: Nee.
0: En staat hij dan op de vensterbank tussen die koeien en die schapen bij jou?
1: Ja.
0: Oké, okay. Wat heb jij allemaal voor je raam staan, hè?
1: Ja, en een herten en een kat.
0: Oh, echt
1: en een varken.
0: En maken ze geen ruzie?
1: Nee, die vallen wel mee. En een kip. Een kip en een haan.
0: Een kip? Het is een grote dierentuin bij jou.
1: Een haan en twee eieren bij die kip.
0: En het is maar goed dat ze allemaal niet leven. Dan word je helemaal gek van het aantal lawaai.
1: Nou, zou hem meevallen.
0: Nou, als je...
1: ook nog een schaap.
0: Een schaap? John Schaap?
1: Het schaap, zo bedoel ik.
0: Okay.
1: En nog een paar kleine schapen.
0: Oké, dat gaat zomaar door. Ben je gek op dieren?
1: Ja, dat wel. Ja. En zeker op katten.
0: Heb je ook dieren? Echte levende dieren? Of,
1: Nee, want ja, ik zie bijna niks meer.
0: Nee, dat is waar.
1: En wie voegt er voor mij een plaatje aan? Was dat Pierre van Dam of Pierre een andere?
0: Pierre de Hoog.
1: Oh, Pierre de Hoog.
0: Ja, ik moet Pierre van Dam draaien, want ik verscheur die foto. Die ga ik zo meteen even draaien. Hey, en is je andere zoon ook nog geweest?
1: Nee, want die kan nergens deur.
0: Wat kan hij niet? Nergens deur?
1: Nee, hij kan, want alle auto's zitten bij me en hele file.
0: Zielig?
1: File.
0: Oh, file? Ja.
1: Nee, hele file.
0: Ja, maar dit file duurt toch niet de hele dag?
1: Nee, maar hij zegt, ik ga geen twee uur in die auto zitten wachten.
0: Dat is ook wat, ja.
1: Dus, nee, hij kwam niet.
0: En hoe oud is jouw moeder geworden eigenlijk? Omdat het is vandaag moederdag.
1: Nou, die is al meer dan 20 jaar dood, denk ik.
0: Dood?
1: Ja.
0: 20 jaar pas? Nou, dat is nog niet zo heel lang.
1: Nou, ze was toen 77, maar okay. Ik weet niet in welk jaar, hoor. Daar hou ik helemaal niet
0: bij. Nee, ik ook niet, maar ik zat net, denk ik, het is moederdag. Mijn moeder is 31 jaar geleden overleden.
1: Zo, maar mijn moeder nog ouder.
0: Ja, ja, maar die is maar 59 geworden, maar jouw moeder is dus wel wat ouder geworden.
1: Ja, maar mijn vader was toen 3 jaar alleen, dus mijn moeder was toen 77, dus 78, 89. Mijn vader was 87.
0: Oh, nou, zo mooi. Een aardige leeftijd, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou, jij bent 76, je bent nog helemaal gezond verder, hè?
1: Ja, alleen dat hoesten, hè? Dat hoesten.
0: Ja, en een slecht zicht heb je natuurlijk. Dat is helemaal
1: nou,
0: een ramp.
1: Ik zei al tegen iemand, Je kan net zo goed die ogen eruit halen en in de vuilnisbak gooien, want je hebt er toch niks aan.
0: Gewoon twee knikkers erin.
1: Nee, helemaal niks.
0: Nee,
1: en
0: nee.
1: Dan zeggen ze weer van...
0: Ja, maar als je ogen eruit haalt, is ook niet zo fris gezicht, hoor.
1: Ja, maar dan moet je toch iets anders hebben met mat. Geen glazen, dat vind ik ook niks.
0: Nee, dat is ook niet. Maar het is wel jammer. Dus aan gehoor, kun je nog met een gehoorapparaat doen in mijn ogen. Ja. Ja, eventjes een bril, maar het is steeds slecht. Daar kunnen ze nog helemaal niks aan doen. Dat is wel jammer, hè?
1: Nee, en ik was van de week, staat die zon op mijn bril. En toen was ik al een heel eind voorbij de zebra. En toen wist ik de weg niet meer terug hoe ik over moest steken.
0: Oké, ja.
1: Toen kwamen er gelukkig twee vrouwen aan. Die moesten zwemmen naar de dokter, want die moesten hard hollen. Onderhand, want anders kwamen ze te laat. Maar ja, dat loopt toch altijd uit.
0: Ja, eigenlijk kan je niet alleen oversteken, hè, op straat.
1: Nee.
0: Beetje gevaarlijk allemaal. Ben je nog bij de buschauffeurs geweest?
1: Nee, want ik kan er niet meer komen. Ze vol te ver lopen.
0: Oh.
1: Want ze zitten nou hier in Vianen op het industrietrein.
0: Ja.
1: En nou had Jordi onderlaats gebeld. En die zegt, ik kom je wel ophalen. En dan gaan we bij de nieuwe kantine eventjes kijken. Maar hij moest werken.
0: Ja. Oh, oké. Okay. Maar haalt hij je dan op met de bus? Als dat zover is.
1: Hè?
0: Haalt hij je dan op met de bus?
1: Nee, met de auto.
0: Oh, begon met de auto.
1: Maar die auto is vol te hoog, joh. Ik kan er bijna niet in komen.
0: Oh, nee?
1: Hij heeft een soort jeep of zo, zo'n hoge auto.
0: Ja, nou maar hij kan je er toch even intillen?
1: Nee, hij zegt eerst de ene been, dan de andere komt er zelf bij. hij is vandaag op vakantie gegaan.
0: Ja, maar hij kan je makkelijk even optillen en zo erin zitten, toch?
1: Ja.
0: Wat heb je vanavond gegeten? Heb je iets lekkers gegeten?
1: Nee, ik heb een vrijdag lekker gegeten.
0: Oh, wat heb je gegeten dan?
1: Toen heb ik bami op.
0: Bami?
1: En daar heb je gehaald bij de Chinees.
0: Oké, en zat er ook saté bij en zo?
1: Ja, saté's en nog dat andere ding, hoe heet dat?
0: Een ander ding, alumpia.
1: Ja, die hebben we doormidden gedaan, hadden de helft.
0: Ja.
1: Dan zijn we veel te veel met z'n tweeën.
0: Bij de Chinezen, dat is toch het voordeligste wat je kan halen, wat je krijgt voor dat geld.
1: Ja, maar ik heb het niet gehaald en ik heb het ook niet betaald.
0: Wie heeft het dan betaald? Ben je weggerend zonder te betalen?
1: Nee, die jongen die eet ook in het bejaardenhuis.
0: Oh, in het bejaardenhuis, oké. Okay.
1: Die heeft een hekel aan eten koken.
0: Ja.
1: Ik zeg, ik heb elkaar de hand geven, want dat had ik ook.
0: Ik vind eten koken wel leuk. Ik heb vanavond zalm gegeten met spinazie.
1: Zalm met spinazie, dat is ook lekker.
0: En opgebakken aardappeltjes en zo.
1: Maar die jongen is allemaal de hele week al bij mij geweest. Wij hebben wel samen in het bejaardenhuis weer eten. Maar hij is wel de hele week bijna bij mij geweest.
0: Oké, nou gezellig toch? Een beetje mensen om je heen. Dan zit je ook maar alleen te googeloeren.
1: Ja, hij komt bijna elke week, elke avond eventjes.
0: Nou, dat is
1: behalve op woensdag. Dan moet hij naar huis, want dan moet hij thuis nog wat doen.
0: Dan moet hij even bij zijn vrouw zijn.
1: Hij heeft geen vrouw.
0: Oké, nou, dat kan nog wat worden dus.
1: Nee, want hij heeft al verkeerd.
0: Oh, hij heeft al verkeerd, oké. Hey,
1: en ver weg.
0: Wie?
1: En ver weg.
0: Ver weg?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En hij woont in?
1: Hij woont in Everdingen.
0: Oh, even, dat is vlak bij jou, toch?
1: Ja.
0: Ja. Wat kan voor je draaien? Rick de Jong, doe nog maar een rondje.
1: Ja, doe maar. Want dat is wel leuk.
0: Ja, dat is wel grappig, hè?
1: En doet Pierre de hoofdwasser, toch?
0: Ja.
1: Voor hem is hij ook.
0: Oké, nou, daar zal het vast wel gehoord hebben. Want ik ga eerst voor Pierre even Pierre van Dam doen met de Ik Verscheur Die Foto. Ken je dat plantje liedje?
1: Ja, en heb je ook soms nog je andere dochter Verkering of niet?
0: Mijn jongste dochter is nog vrijgezel.
1: Oh.
0: Die zoekt nog iemand.
1: En die heet?
0: Die zoekt de prins op het witte paard. Die heet Priscilla, heet die.
1: Oh ja, Priscilla.
0: Allebei met een P.
1: Oh ja.
0: Nou, die zoekt denk ik, weet niet wat het is, maar die zoekt een prins op het witte paard volgens mij. Maar het zal ook uiteindelijk wel goed komen, toch?
1: Oh, het zal wel goed komen, maar...
0: Ja, dus, met de Sitaki-boy is het over, hè. Dus nou, moeten we wel een Hollandse jongen zoeken.
1: Als het zover is, dan moet je het even zeggen, dan moet Arjen maar even iets opsturen naar jou.
0: Oh, als ze bevallen is?
1: Ja.
0: Oh ja, in november is ze uitgerekend, in november.
1: Oh, dan pas.
0: Ja, dan pas dus. Maar als je een kaartje wil sturen, kan je altijd doen naar de Hengeveldstraat, de RV Utrecht. Hè, dus,
1: Ja, maar dat ken ik niet zien.
0: Oh, nee, maar dan vraag je even of je vriend hem even schrijft.
1: Nou, het is geen vriend, hoor. Het is gewoon
0: Hallo, ik wist niet dat je kwaad werd.
1: Nee, maar...
0: Even normaal, hè, Bets, hè?
1: Dus
0: kom ik even naar je toe.
1: De buurvrouw, die zei ook al, heb je een nieuwe vriend?
0: Ja.
1: Dus mijn vriend niet.
0: Nee, gewoon een leuke kennis. Toch?
1: Ja, en het is wel een vriend, maar ja, niet mijn vriend.
0: Nou, dat is toch leuker als je een goede vriend hebt. Ik ga zo meteen Rick de Jong voor je doen. Gaan we eerst Pierre van Dam doen met de verscheurde foto. En dan bel ik je over 2 weken weer, goed?
1: En iedereen de hartelijke groeten en een goede moederdag.
0: Ik dank u hartelijk. Tot over 2 weken.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En jij ook de beste dagen.
0: Ja, de beste wensen nog.
1: Nee, de beste...

0: Doe nog maar een rondje en de bus is tot los. Zoiets was het, geloof mij. Rick de Jong en doe nog maar een rondje. Wat een leuke plaat. Dus even kijken, want de meneer van de Lans die heeft wat ingesproken volgens mij. Ik zal eens even concluderen. Hallo.
1: Hey, een hele goede avond met Ronnie van Lans, spreekt u.
0: Hey Ronnie.
1: Is alles goed?
0: Ja.
1: Nou, prima. Leuk je weer te horen op de radio.
0: Goed zo.
1: En, ik hoop dat je een leuk weekendje gehad hebt in Duitsland.
0: Ja, zeker.
1: Nou, dat zal ongeveer wel. Nou, alle drie natuurlijk ook gefeliciteerd met je dochter Pamela natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Dat je opa wordt.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Nou, Geert, deze moederdag, ik heb een moedertje natuurlijk niet meer. Maar ik zou graag wat willen aanvragen. Ja, onder andere ook voor mijn moeder dan, hè. Vandaag, precies 2 jaar geleden, werd ze begraven.
0: Dat is toch heel vers, hè?
1: Nou, ik wil niet sentimenteel worden. Maar goed, in ieder geval, ik zou graag een plaatje willen aanvragen. Van Wilma met Mami, ik ben alleen. En dan zou ik graag nog een plaatje aanvragen. Dat is alweer een vrolijke plaat. Van Marianne Weber met Geluk is niet te koop. Ja, dat is een klein beetje waarheid, hè? Nou, Geert, en dan durf ik het haast niet te vragen. Als laatste nog eentje. Helemaal het eind van je programma. Dat is natuurlijk echt niet echt een heel vrolijk plaatje in jouw programma. Misschien dat je die aan het eind zou willen draaien tegen Elven. Met deze Louis, mijn gebed. Dat vond mijn moeder een heel mooi plaatje. Net voor haar dood, zeg maar. Nou, Geert, als je dat zou willen doen allemaal. Dan ben ik in ieder geval hartstikke bedankt. Dankbaar. En in ieder geval, dan wens ik je nog een hele fijne uitzending. Bedankt alvast voor het wegdraaien. En een hele fijne werkweek weer gewenst. Oké, Geert. Groetjes, bedankt alvast.
0: Jo,
1: okay. Hoi. Hoi.
0: Dat was Ronnie van der Lans, ook een hele trouwe luisteraar van Bingo FM. Nou, je mag best een beetje sentimenteel worden. 2 jaar pas is het pas geleden dat je moeder is overleden. Dat is heel kort nog allemaal, Ronnie. Hè? Nou, we gaan de platen zeker eventjes voorbij laten komen. Suzanne die heeft een appje gestuurd via die mooie gratis app van Bingo FM. En die wil een plaat worden voor mama. En dan een plaat van Alessandro Safina met Luna. Normaal gesproken zou je zeggen, dat gaan we niet doen. Maar het is moederdag, dus maak allemaal uitzonderingen vanavond. Dus we gaan hem zeker even voor je doen, Suzanne. Dus speciaal voor je moedertje, alsjeblieft.

0: Ja, is altijd wel weer lekker, hè, zo'n Webertje op de zondagavond. Marianne Weber en geluk is niet te koop. Ik dacht aan Marianne Weber, denk ik altijd aan mijn barbecue die buiten staat. Ja, het wordt er weer tijd voor, hè. Dus ik heb al wat speerrips ingeslagen. Dus binnenkort gaat de fik er weer in, hoor, in het barbecue'tje. Ja. Nou, het eerste uur zit er alweer op met de laatste noot live. Het is 9:02. Zometeen gaan we richting het nieuws van 9:00. Er zijn trouwens nog wat files. De A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Ouderijn. Er zijn werkzaamheden en de weg is daar dicht. En ook de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein. Daar staat 2 kilometer. En Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Reeuwijk. Daar zijn ook werkzaamheden en daar is de weg ook dicht. Dus in de loop van de nacht gaat de weg weer open. Maar hoe laat, dat weten ze eigenlijk nog niet. Dus dat is een surprise.
1: Ja.
0: Wat ik wel weet, dat ik het volgende uurtje nog lekker bij je ben. Tussen 9 en 10 uur. Dus blijf lekker luisteren. Er zijn nog genoeg platen aangevraagd. Die gaan allemaal voorbij komen. Blijf lekker bij ons. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Mooi liedje van Gerard Joling en Mama. Waar ben je nou? Het is moederdag, hè? Ja, dus voor Van Rijk en voor Jeanette moest ik hem even voorbij laten komen. Een mooie keuze trouwens. We hadden ook nog de live uitvoering van Die Mooie Ogen van Django Wachter. Het is deel 2, de laatste noot. Zondag 10 mei, moederdag 2026 zitten we in. Wil je ook nog een leuk liedje horen voor je moeder? Je bent van harte welkom. Jouw muzikale wens kan vanavond in vervulling gaan. Via 0909-321-2211. Doe je optie 2. En dan kan je hem zelf inspreken. Je mag ook op de mail zitten. geert@bingofm.nl. geert@bingofm.nl. Of via de app stuur je even een briefje. Of een briefje. Afwits allemaal. Via de digitale snelweg natuurlijk. En voor meer info ga je even naar de site. Bingofm.nl. Daar staat alle informatie over deze hele mooie radiozender. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, onder andere Frans Duits is vandaag jarig. Een Nederlandse zanger. Oh, echt waar? Ja, het is een Nederlandse zanger. En Frans is vandaag jarig. Sophia de Boer. Ik moest even denken. Wie is dat nou ook alweer? Sophia de Boer. Dat is een ex-miss Holland geweest. En ze heeft ook nog het gedaan, volgens mij, bij de marmottenbak van Fred Oster gestaan. Oh nee, zo oud is ze ook nog niet. En ook nog bij Ron Brandstede heeft ze ook nog wat dingetjes gedaan en zo. Volgens mij Sophia de Boer. Best wel een mooie vrouw, nog steeds om te zien. Een man die de uitvinder van de blik op de weg. Leo de Haas is ook vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd, Leo. De langste man van Nederland, tenminste, dat was hij altijd. Hij werd altijd uitgenodigd bij televisieprogramma's. Rob Bruintjes, waar ik werk in die woonplaats, daar woont hij. En dan zag ik hem altijd nog eens voorbij fietsen. Een hele grote fiets heeft die man. En tegenwoordig zie ik hem niet meer zo, Rob Bruintjes. Maar dat was ooit de langste man van Nederland. Dennis Bergkamp, wie kent hem niet? Bergkamp. Dennis Bergkamp, oud voetballetje en... Nou, niet zomaar voetballen, een hele goede voetballer. En die is ook vandaag jarig. En als laatste zangeres Mo is. Ja, dan gaan we straks ook nog eventjes een leuk liedje doen. Zullen we eerst even wat anders doen?
1: Ja!
2: De laatste noot.

goede plaat is dit, hè? Roxanne Hazes en Chaos gedoofd. Ik zei volgens mij toen ik het een paar weken geleden aankondigde, chaos in mijn hoofd. Ja, maar dat is het dus niet. Het is gewoon chaos gedoofd. Oké. Het is 17 minuten over 9 hier bij Bingofam. En Dineke heeft een heel leuk mailtje gestuurd naar geert@bingofam.nl. Hoi Geert, ik zit altijd met veel plezier naar jou te luisteren. En veel variatie in jouw programma, en daar hou ik wel van. En wil je voor mij die mooie live-uitvoering doen van de maan? En beloof je dat? Nou, dat ga ik zeker beloven, Dineke. Ik ben blij dat je gelukkig bent met de muziekkeuze. En deze is voor jou.

0: Ja, dan denk je, wie is dit nou weer? Dit is Willy Sommers, die komt uit België. En in België wordt hij regelmatig gedraaid op de Belgische radiozenders. In Nederland hoor je hem niet zo heel vaak, maar hij heeft best wel leuke liedjes gemaakt. En dit was er één van. En als een leeuw in een kooi, Willy Sommers was dit dus. Even goed, dat houden we nu. Er staan nog leuke liedjes klaar. En hebben we nog wat berichtjes meegenomen? Want het is wel erg stil met de berichtjes. Nee, dat gaat zo meteen gebeuren. Maar even kijken, wat heb ik allemaal meegenomen? Oh ja, rupsenpoep in het bos. Een verrassend lenteconcert. Nou, ik heb er nooit van gehoord, maar het schijnt echt te bestaan. Een Amerikaanse vrouw die koopt per ongeluk een verkeerd lot en wint 1,1 miljoen euro. Kan ook zomaar gebeuren. Het is vandaag trouwens de 10e, dus de staatsloterij. Dus als je een staatslotje hebt, dan moet je het in de gaten houden. En een Duitser krijgt een schadevergoeding om handdoekje leggen op Kos. Nou, maar dat eiland waar ik altijd heen ga, die zit in een hotel. Dan gaan ze handdoekjes inleggen, zochtens om 5, 6 uur, om dat een plekje te veroveren. Nou goed, je bent stabiel, ik weet dat ook. Maar goed, die man, die heeft dus de reisorganisatie aansprakelijk gesteld. En dat ga ik straks allemaal even voorlezen. Maar eerst, Leeuw Kleine en Samuel Welten.
1: Het is je boy Leeuw Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

Het is vandaag zondag, het is 10 mei. En op 10 mei, Ilse de Lange en Waylon zorgen op 10 mei 2014... op het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen... voor de beste Nederlandse presentatie sinds de laatste winst van Cheatsin in 1975. Met hun liedje Calm After the Storm behalen de Common Limits de tweede plaats. Ja, jammer, dat is net niet eerste geworden. Voorafgaand aan het Songfestival is er in Nederland niet veel enthousiasme over het lied. Met hun optredens in de halve finale en de finale maken ze echter indruk op menig Europeaan. Zo noemt de BBC-commentator Graham Norton, Waylon en Ilse de Eurovisie-versie van de legendarische June and Johnny, Johnny Cash. Ook Tim Douwsma, die voor Nederland de punten doorgeeft, groeit uit tot een smaakmaker van deze editie van het Songfestival. Het Eurovisie Songfestival wordt gewonnen door Oostenrijk, door Conchita Woest. Woest, woest, worst, woest. Ook al bekend als de dame met de baard. En die brengt Oostenrijk met Rise Like a Phoenix de eerste zege op het Songfestival sinds 1966. Ja, als deze nou dame nou, of man, wat was het eigenlijk, als die nou niet had meegedaan, dan hadden de Common Limits toch echt wel gewonnen. Nou, iedereen was in het begin toen, eigenlijk ook een klein beetje, denk, ja, wat moet dit nou op het Songfestival? Maar dat werd uiteindelijk heel mooi in beeld gebracht. En het is ook een heel mooi liedje, alsjeblieft.

0: beter dan goed.
1: Wat een leuke plaats zeg. Deze week gebombardeerd tot de bingo-schijf. Davy van der Sluis en beter dan goed. En die komt heel wat keertjes voorbij aankomende week.

zat van de week even op Facebook te kijken bij Henk Wijngaard. En die is ooit als truckchauffeur begonnen natuurlijk. En die, zijn oude vrachtwagen hebben ze weer in ere hersteld. Helemaal opnieuw gespoten en zo. En is hij heel blij mee natuurlijk, Henk Wijngaard. Oudje van Henkie met Hey Suzy, de bui is over. Nou ja, oké. Is goed. Leuke liedjes onderweg. Wolter Kroes zie ik staan. En Damien van Os. En dit is Ik ga eruit.

dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het.

alsjeblieft, Ronnie. Dana Winner. En alles wat ik doe. En, ja, Dana heeft heel veel leuke liedjes gemaakt. En die kosten komen nog wel eens voorbij bij Bingo. Dus ja, nou, daar gaat hij weer, dames en heren. Want ja, ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar hier staat boven rupsenpoep in het bos. Een verrassend lenteconcert. Dus ja, als je denkt van, nou, ik wil wel een poepconcert horen. Dan moet je toch even het bos in. Ja, neem wel een knuppel mee, want hier en daar loopt er een wolfje. Dus even uitkijken. Trouwens, bij mij, ik woon in Baren. En wij hebben ook een aardig Barense bos. En dat grenst weer aan de Lage Vuurs en zo. En daar schijnt ook een wolf gesignaleerd te zijn. Alleen die liep ook heel vlak bij een woonwijk. Dus ja, ik heb er verder niet zoveel meer van gehoord. Maar er loopt er wel eentje los. Dus toen zei mevrouw van, ik zeg ze, echt waar. Vandaag, zei ik, dan zullen we het bosje gaan wandelen. Ben je gek, zeg ze. Ga jij maar lekker alleen. Dus, nee. Nee, die ziet het niet meer zitten om het Barense bos in te rennen. Maar goed, even wat anders. Want in mei kan je in het bos niet alleen genieten van fluitende vogels en ritselende bladeren, maar ook van een verrassend concert van vallende rupsenkeutels. Ja, nooit van gehoord. Maar goed, het bestaat echt. In het voorjaar zijn de jonge blaadjes aan bomen lekker mals en voedzaam. En de rupsen die smullen ervan. Nachtvlinders zijn nu nog rupsen die erg actief zijn zich ja, helemaal rond aan het eten zijn. Want die moeten natuurlijk groeien. Het voorjaar is het perfecte moment om rupsen te gaan opzoeken. Er zijn nu 3 soorten nachtvlinders die in grote aantallen voorkomen. Een grote wintervlinder heeft een bruine kop en een lichte strepen over zijn lichaam. De kleine wintervlinder, ja, daar gaat hij, dames en heren. Een groen met een witte gele strepen en te vinden op loofbomen en struiken. En de plakker. De plakker heeft ook haren. Ach, nee toch. En wordt dus vaak verward met de processierups. Maar gelukkig is die plakker te herkennen aan zijn 4 blauwe stippen, gevolgd door 4 rode stippen op zijn rug. Het wordt allemaal heel ingewikkeld. Zal ik het nog even? Ja, ik zet het wel even op de zijde neer. En wil je zelf op zoek naar rupsen? Neem dan wel een vergrootglas mee en kijk goed naar de bladeren van de loofbomen. En let op de kleuren en patronen van de rupsen. En vergeet niet te luisteren naar het unieke geluid van vallende rupsenkeutels. Een echt lenteconcert in het bos. Dus nou ja, als je je verveelt, het is bijna hemelvaartdag, dus heel veel mensen zijn er vrij. Het weer zit er niet zo heel goed uit, maar wil je een concertje horen van rupsenkeutels, dan moet je toch even het bos in rennen. Moet ik nog één keer voorlezen hoe de vlinders eruit zien? Nee, dat wordt wel heel ingewikkeld allemaal, ja. Want het is wel een leuk idee natuurlijk om met een vergrootglas een beetje de rupsen gaan zoeken. Wij zijn Bingo met Damian van Os en Diamantenringen. Ja, en...

In 2014 werd het uitgebracht door Nasty, een moment zonder jou. En in 2019 werd het nog een keer uitgebracht door Chris Cross en Kraantje Papi, ook een moment zonder jou. En dit was de uitvoering van Nina de Night Freaks met een moment zonder jou. Ik vind persoonlijk niet dat je zegt, hè? Het is niet slecht. Kunnen we nog eentje? Ja, nee, we kunnen nog eentje doen. Als je het even twijfelt, welke ik ga doen, want we zitten een beetje met de tijd. Nou, deze kan wel. Luna en pauze.

Leuke plaat van Luna. En we gaan even in pauze. Nou, we gaan nog niet helemaal in pauze, maar we gaan wel richting de pauze. Want het is bijna 10 uur en we gaan er nog eentje doen hoor. Ja, nee, die kan nog eventjes. Ja. Ook een leuke plaat. Richelieu. En een gekke makelaar. Oké, nou, ik zie zo naar 10 uur, sorry.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Blijft toch wel een heel mooi liedje, dit van Rob de Nijs en De Laatste Zomer van de Eeuw. Nou, dat hopen we maar niet, hè. Nee, het moet toch een beetje zomer worden, maar morgen wordt het een beetje wisselvallig, een beetje regenachtig, een beetje koud en zo. En het is voor de meeste mensen een driedaagse werkweek, want donderdag is hemelvaartdag en vrijdag is meestal wel een verplichte vrijdag. Maar donderdag schijnt het ook niet zo heel lekker weer te worden, dus ja, ik denk dat de handschoenen weer uit de kast moeten worden gehaald. Deel 3 van De Laatste Noot Live, het is vandaag zondag, het is moederdag, het is 10 mei 2026. Wat is er gebeurd? Nou, niet zo heel veel. Niet zo heel leuk eigenlijk, want dit was op 10 mei 2002... de begrafenis van de Nederlandse politicus Pim Fortuyn, die 4 dagen eerder werd vermoord. Dat was in 2002 alweer. Dat is ongelooflijk, hè? En ook gebeurd op 10 mei 1932... het Wilhelmus wordt het Nederlandse volkslied. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Deutsche. Ajoj! Nou, dat was het ongeveer, hè? Ja, dat waren de gebeurtenissen, dus... Ik heb nog wat informatie zometeen over de groep Normaal, zie ik hier staan. En ik heb ook nog, die rupsenpoep hebben we al gehad. We gaan ook een Amerikaanse vrouw, die koopt per ongeluk een verkeerd lot en wint 1,1 miljoen euro. En als laatste, een Duitse krijgt schadevergoeding van een reisbureau om handdoekje leggen op kos. Ja, op kos los. Nou, wij gaan ook weer los, hoor.
1: Ja! De Laatste Noot.

Goed, hè, dit, hè? Ja, haha. Dat is mooi. Muziek van Maxime en Babette. En hoe dan ook. En, dat is een vrij nieuw liedje. En ik dacht, die gaan we wel eventjes voorbij laten komen. Dat is een mooi liedje, toch? Tenminste, ik hou er wel van. Eens even koekeloeren, want het is vandaag 10 mei. En op 10 mei 2018 wordt in Hummelo, niet in Hengelo, maar in Hummelo, het standbeeld van de leden van de band Normaal onthuld. Het beeld is een cadeau van fans van de band, de aanhangers, zo noemen ze zich. Het gaat om een levensgroot beeld dat voor de ouderlijke huis van zanger Benny Joling staat. De vier leden zijn in brons gegoten. En ook in 2014 de overleden drummer Jan Manschot is vereeuwigd. Zowel de plaats als de datum hebben een extra betekenis. Hummelo is de geboorte en woonplaats van Benny Joling. En de Achterhoekse band werd op Hemelswaardag 1975 opgericht. Ja, Hemelswaardag 1975, moet je nagaan, hè? Ja. Nou, ze hebben natuurlijk heel veel leuke liedjes gemaakt. Hendrik Havenkamp, dat komt er nou van, Rosalie en Oerend Hart, Lucille. Nou, het is te veel om op te noemen. En net als gisteren. En ja, meer kan ik even niet aan mijn blote pannetje halen. Maar wat ik wel weet, is dat ik iets anders ga draaien van wat je niet zo heel vaak hoort op de Nederlandse radio. En dat is dit liedje. Komt uit 1996, Normaal. En Wat mot ik doen? Mooi, hè?

Amerikaanse vrouw koopt per ongeluk een verkeerd lot en wint 1,1 miljoen euro. Ja, de dollar staat natuurlijk daar hoor. Maar een vrouw uit de Amerikaanse staat Ohio heeft ruim 1,8 miljoen dollar gewonnen met een kraslot dat ze eigenlijk helemaal niet wilde kopen. De vrouw kocht in een café in de plaats Springfield een lot van $20, maar kreeg per ongeluk een ander lot dan dat ze wilde. Toch besloot de vrouw niet het lot om te ruilen. En volgens de loterij had ze daarvoor kort verhalen gehoord van de mensen die juist met zo'n fout lot veel geld hadden gewonnen. En dat bleek een gouden ingeving. Het lot leverde haar de jackpot op van ruim $1,85 miljoen. De vrouw die haar prijs wilde controleren, lukt het medewerkers van de winkel eerst niet om het lot te controleren. Het systeem liep een beetje vast. En daardoor begon ze even te twijfelen of ze echt had gewonnen. En pas op een regionaal kantoor van de loterij kreeg ze definitief bevestigd dat het winnende lot van haar was. De vrouw koos ervoor het bedrag in één keer uit te laten betalen. En na belasting hield ze van de loterij zo'n $1,35 miljoen over. Dat is omgerekend zo'n 1,1 miljoen euro. Met het prijsgeld wil ze een huis, een auto en medische rekeningen afbetalen. En daarna wil ze samen met een financieel adviseur kijken hoe ze de rest van het geld kan investeren. Ik vraag dit voor een vriend. Mag ik je telefoonnummer? Mooi, hè? Dus eigenlijk koop je een lot en denk je, ik wil dat andere lotje. Maar goed, nou, ik neem hem maar wel. En die levert 1,1 miljoen euro op. Dat is dan niet te geloven. Nou, dan kun je wel lekker mee naar Rio.

0: doen het samen. Oké, dat is hartstikke leuk. En wat ook nog mee moet natuurlijk met Rio. Wat een leuke liedjes. Goedenavond Geert. Graag een plaat van Els Bakker met Als je straks toch gaat. En de plaat van deze die ik net draaide. Wij doen het samen. Groetjes van Ruud erop, Vanessa. Dankjewel Ruud erop. En Els Bakker komt er straks nog eventjes aan. Hey Geert, van harte gefeliciteerd met het opa worden. Ja, het is ongelooflijk hè. Ja, mochten mensen. Ja, mijn oudste dochter is zwanger. En als het goed is, is ze uitgerekend in half november. En ja, als je nog denkt van ik wil wel een leuk kaartje sturen voor opa Geertje, dan is het altijd welkom natuurlijk. Stuur even een leuk kaartje naar de omroep of RTV Utrecht. Dan bingen we hem. Naar de Hengeveldstraat komt hij vanzelf terecht ter attentie van opa Geertje. Dan komt hij bij mij terecht. Dan kan ik dat kaartje weer aan mijn dochter geven. Dus, dat is toch wel leuk, toch? Of niet? Als jullie dat even met z'n allen gaan doen. Even een kaartje sturen naar opa Geertje. RTV Utrecht, bingen we hem. En dan de Hengeveldstraat in Utrecht. En dan komt hij vanzelf terecht. Dan geef ik het weer door aan mijn dochter. Is toch grappig? Of niet? Ook namens Jeanette en Rijk, dankjewel. Het is lang geleden, maar we zijn er weer. Tepel Tony is in aantocht. Gene Pitney wil je horen met If You Didn't Have a Time. Dat gaan we zo meteen ook doen. Ja, is leuk. En we gaan ook het dagboek doen van Willeke Betty. Dus er komen heel veel leuke plaatjes te gaan. Dus blijf lekker naar ons. Luister naar ons en ik zie wat komt er. Oh, die komt ook nog. Oké, nou ik zou gewoon lekker blijven luisteren hoor.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar anderen zijn heel verdrietig.

0: jukebox.
1: Hij is mooi dit, uit de tijd van die Everly Brothers en Johnny Tillotson, noem ze allemaal maar op. Dit was Gene Pitney en If I Didn't Have a Dime. Ja, dat is mooi, een heel oud liedje. En toen die tijd duurde die plaatjes nooit zo heel lang. 2 minuten, 2 minuten 30, dat was wel het uiterste een beetje in de jaren 60. En dat is heel lang geleden. Tapel Tony, daar was die voor, hè? Ja, Tapel Tony, mooi. Oké, okay. Wij zijn Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. En dit is Isabella. En je mag altijd op me rekenen. Tony.

maar als je straks toch gaat, dan krijg je spijt. Oké. Okay. Ja. Ik kreeg over Ik kreeg een heel leuk lief mailtje van Petra. Petra uit Nieuwegein. Die zegt: hoi Geert, gefeliciteerd dat je opa wordt. En ik hoop dat alles goed gaat met de zwangerschap van je dochter. Nou, het gaat heel goed momenteel, dus ja, is leuk toch? Een Duitser die krijgt een schadevergoeding op handdoekje leggen op kos. Heb je het wel eens meegemaakt dat je in een hotel bent? Ik heb het al eens een keer meegemaakt, maar ik zal eerst even voorlezen. Een Duitse toerist moet van de reisorganisatie honderden euro schadevergoeding krijgen, omdat hij op vakantie in Griekenland geen lichtstoel bij het zwembad kon vinden. Iedere dag waren alle plekken al gereserveerd met handdoeken, en daarom stelt de rechter de touroperator in gebreken. De man verbleef in 2024 met zijn gezin in een resort op het eiland Kos. Hoewel het hotel meerdere zwembaden had, was er nooit een lichtplek te vinden. Zelfs om 6 uur opstaan was niet te voldoende om een plekje te krijgen. En volgens de man had hij dagelijks bijna een half uur kwijt aan het zoeken naar een bedje. Er waren momenten dat zijn kinderen genoegen moesten nemen met een handdoek op de grond. De rechter vindt dat de touroperator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Het hotel verbood handdoekje leggen om een plek te reserveren, maar hoewel de man klaagde bij zijn contactpersoon, ondernam het bedrijf niets om het euvel te verhelpen. Daarmee was de service volgens de rechter ondermaats. De man had een tegemoetkoming van 350 euro gekregen op zijn reissom van bijna 7200 euro. En de rechter heeft dat verhoogd naar 900 euro. Dus als je dus, ja, dat is misschien een klein tipje. Dus als je naar zo'n resort gaat, dus meestal van die all-inclusive dingen, die vreedschuren waar ik helemaal nooit heen wil. Je kan niet bij het zwembad liggen met een handdoekje. Dan moet je toch even de touroperator aanspraken stellen. Want het kan maar zo zijn dat je tussen de 350 en 900 euro terug kan krijgen. Nou, ik heb het ooit zelf ook een keer meegemaakt. Ik was jaren geleden op Lanzarote, een appartementencomplex ook met 3 zwembaden. En 's ochtends om 5 uur was het gewoon kabaal, jongen. Al die mensen dan zo'n bedje rennen en dit en dat. En ja, ik zeg tegen mijn dochters, die waren nog jong, als ze om 11 uur niet zijn op dat bedje, dan gaan wij er gewoon liggen. Dus nou, wat gebeurde natuurlijk? Ik gooi die handdoeken eraf. En om 12 uur, tussen 12 en 12:30, kwamen die mensen. Ja, je ligt op mijn bedje. Ik zeg, ik krijg helemaal niet op je bedje. Je kent dat ding wat de hele dag erop liggen, maar sodemiet hem erop. Ik zeg, ik ga er gewoon niet vanaf. En ja, we hebben ook kabaal gemaakt en zo. Maar ik ben gewoon lekker blijven liggen. Dus ja, niemand heeft er recht op, toch? En tegenwoordig mag het in heel veel resorts mag het niet meer. Maar ik word er toch helemaal gek van. Sommigen blijven zelfs s'nachts slapen op dat bedje om een plekje te houden. Ja, dan ben je een beetje gestoord, vind ik toch? Je hebt toch lekker vakantie en zo. Dus je kan de schadevergoeding indienen. Dus ze krijgen er zwaar, die reisbureaus. Ik moet zometeen Ronnie van der Land zit ook nog te luisteren. Hij komt er zo aan, Ronnie, hoor. Dus blijf lekker luisteren. Het is een heel mooi liedje, komt er zo aan. Het laatste van dit uur gaan we dat doen. Dit is ook heel mooi trouwens. Dit is Bente. En Kan Je Maar Zien.

DC Lewis en mijn gebed. En ik had dat beloofd aan Ronnie van der Lans. Het is vandaag 10 mei. Het is moederdag. En Ronnie van der Lans, zijn moeder, is 2 jaar geleden overleden. En was dat favoriete liedje van Ronnie, zijn moeder. Nou, bij deze even gedaan. DC Lewis en mijn gebed, alsjeblieft. Tevens de laatste vocale, om het zo maar te zeggen. Het is tijd om afscheid te nemen. Dit was de moederdaguitzending van 10 mei 2026. Hier bij Bingo FM. Straks 11 uur Bingo non-stop. En morgenochtend om 8 uur de ochtendshow natuurlijk met Frits Siebelink. En wij kunnen weer een afspraakje maken voor aanstaande zondag. En voor de meeste mensen is het allemaal een kort weekje. 3 dagen werken. Hemelvaardag, meestal vrijdag, een verplichte dag. Dus het wordt een lekker lang weekend. Het wordt niet zo heel denderend weer. Maar goed, je moet er zelf maar de slingers op hangen, toch? Ja. Oké, ik hoop je aanstaande zondag weer in goede gezondheid ontmoeten. En ik wens je een mooie werkweek nog. En geniet lekker van je vrije dagen. En ik zeg het altijd maar weer. Ik hoop je weer in goede gezondheid te ontmoeten zondag. En wees een beetje lief voor elkaar. Tot volgende week. Doei.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zoek naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel vaak.

0: Ingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom dan vlog ik nu naar jou, om te zien of jij nog van me houdt.

Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. En geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge